Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub in Grow Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou stas.

kom, meneer, as die blauw trein kom. Dis a bitter soete swane sang, maar kalvoet op die teer raak seer, meneer.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Yo, yo, yo, Stasi.

0: koffie dan altijd zo lekker, hè? Ja, Neil, lip lekker, lekker. Ja, die eerste kopje koffie in de ochtend is altijd de beste, hè. Kijk, ja, dit is Marshaan, morgen. Dat is natuurlijk de beste, hè. Jimmy Sousa, dank je voor je boodschap volgend.
1: Hier die programma wordt met trots geborgen door Jimmy Sousa.
0: Ja, dat is lip lekker. Kom, ons gaan kijken daar naar ons weerkantoor. Dat is weer gezond toe. Ons hoor net wat sê. Hulle?
1: Jou stasie weer.
0: Ja, die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n geel vlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms in die Noordwes Gauteng en Hoëveld van Mpumalanga en die Suidweste van Limpopo, die Noord-Vrystaat en die verre Noordooste dele van die Noord-Kaap uitgereik. Langsin, baie plekke. So, onthou maar net, geel vlak 2 waarskuwing, baie erge donderstorms, wat die meeste grootendeel gaan gebeur daarbo by julle in die Noorden. Limpopo, Mpumalanga, Pretoria se wêreld. Saam met die donderstorms word ook swaar reën, sterk en skadelike wind, haal en swaar weerlig verwag wat kan lei tot oorstromings en dit natuurlik in kwesbare paaie, laagliggende gebiede, lae bru en asook skade aan nedersettings en infrastrukture. So ja, moenie riviere oorsteek as jy nie die sterkte van daai, wel moenie oorsteek nie, ongeag of jy nou die sterkte van die water ken, of nie, jy kan dit nooit bepaal nie, so ja, moenie kansen vat nie. En nou kyk ons per streek, Gauteng, bewolk en koud, maar koel in die verre noorde, verspreide reenval en donderstorm word nou ook verwag. Pretoria, 13 grade Celsius jou minimum en een maximum van 18 grade. Johannesburg 11 tot een maximum van 16 graden Celsius en een vereniging 11 tot een maximum van 16 graden Celsius ook. Ja, het is nie baie warm daar bo by julle nie. Neil, ek dink jy het gesê, dit is redelijk koelerig as ek nou leg onthou. So ja, ek kan sien, is redelijk koelerig. Mpumalanga, bewolk en koel tot warm met verspreide reënval en donderstorms. Mombela 12 tot by 13, Emalahleni 12 tot by 13 ook. En dan Ermelo 7 tot by 10 en dan Standerton 8 tot by 12, Skukuza 15 tot by 27. Ja, daar is lekker hoë temperatuur, Skukuza. Ja, you're living up to your name, eh? Skukuza, 27 graden Celsius, jou maximum. En dan Limpopo bewolk en koud met enkele reën neerslaan en donderstorms, maar verspreid in die suidwestelike en suidelike en die sentrale dele. En dit aan Limpopo, Polokwane, goeiemorgen, good morning, 14 tot een maximum van 16, oog, lekker koel, Palaborwa, 15 tot by 17, Tsanine, 13 tot by 14 grade, Musina, 16 tot by 18 grade Celsius, ja, moet nie gesien had nie. En dan Lepelale, ja, onderskat nie. 16 tot by 19, Lepelale, Mokopane, 15 tot by 18 grade Celsius. En dan die Noordwest, bewolk, winderig en koel, met verspreide reënval en donderstorm, Potcho Stroom 14 tot by 19, Mahikeng 16 tot by 22, Rustenburg 16 tot by 20, en dan Vryburg 13 tot by 25. Ja, daar is ook een lekker groot verskil, met een lekker baie warm weer daar by julle. En dan die Vrystaat, koud in die ooste, andersins bewolk en koel met enkele reën neersla en donderstorms, maar mykie meer verspreid in die noorde. Bloemfontein, 10 tot by 21 morgenbloemies, Bethlehem, 9 tot by 13, Kroonstad, 12 tot by 19, Vicksburg, 8 tot by 16 grade, en Sasselburg, 13 tot by 17 grade Celsius. En dan beweeg ons dan na die Noordkaap toe, mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste met enkele reën neersla en donderstorms. Die wind langs die kus sal matig tot fris noordwes waai. Appington, môre 12 tot by 30, lekker, ja, daar is 'n lekker temperatuur. Kimberley 8 tot by 23, Alexander Bay 17 tot by 30, ook so, ja, Sutherland 4 tot een maximum van 22. Ook so, ook lekker. En dan die by ons in die Weskaap, gedeeltelik bewolk oor die noordoostelike dele, in die ochend andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm tot baie warm langs die Weskus. Die wind sal in die ochend fris tot sterk noordoos waai langs die Suidkus, andersins matig tot fris suidoos, maar sterk tot bijna stormsterk langs die Suidweskus. En dan Kaapstad 15 tot by 33, Vredendal 14 tot by 33, George 9 tot by 20, Woester 10 tot by 32,

0: Ja, en dat is 20 minuten na 6, ja. En dat is net lekker, net hier bij ons. Gaan vanaf daar bij die winkels het draai maken. Onthou ook maar net, jij kan gaan kijken op ons webtuiste www.joustasie.net als je een beetje meer inlichting wil hê daar rondom. En dan sê ek ook vir Philip, goeiemorgen. Hallo Philip, morgen. Lekker dat jy saam met ons keier. En wie is dan nog Ghost Squad? Ja, moet een mens, as het nou een Ghost Squad was, dan moest jy eigenlijk nog die naam gesien het nie, nee.
1: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. Die 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub in Grove Color Run, 1 november 2026. Sien jou daar!
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
0: As ek nou reg of verkeerd, as het nou Ghost Squad is, dan moet jy mos eigenlijk nog niks sien nie, dan moet ons nog net blank wees vir Ghost Club of Ghost Squad. Ja, sweet, ha ha ha, ja, nee, ek stem saam. Nou toe, nou beweeg ons nader daar na ons mail gooi in seizoen 4, episode nummer 58. En dankie vir Neil ook, wat vroeg opgestaan het, jy die kouwe getrotseer het, om vir ons die nommers te genereer daar via die Google Excel, of is het Excel, of is het Google Sheets, of zoiets, ja. Ja, nie, ons kan maar later daar gesels. Maar ja, dankie Neil, morgen. Philip, ja, ek het vir jou morgen gesê, en Cecilia sê het nog haar koffie. Cecilia sê nog warm my koffie. Anders moet jy hem gauw gaan warm maak, want ons gaan nou dans, ne. Jy gooi nou daar bietjie meel, daar op die vloer, en nou niet te veel nie, hallo, mama die vloer gister gewas. En hallo George, morgen, George van Vieren is ook daar, morgen. Niet te veel nie, anders gaan jy dat nou weer vuil maak, jy gaan in die moeilijkheid kom. Maar niet te min, dan is jy klaar gegooid, bietjie meel, dan greep jy nou die kat, die katel, die ketel van mama, van papa, die kind, die kraai, die ketel, die kombuis, besem, die mop, die squeezy, ek weet nie, bierman, biervrouw, gevrieste hoene, ja, nee, denk hy sondag gebraai, dan een warm hondkie, of een koel varkie, ek weet nie wie daar by jou is nie, en, of as het een dromdag is by jou, en die manne kom daar voorbij om die dromme te grijp, grijp hulle ook sommer na dans, jy ook sommer lekker met hulle. Nou ja, kom ons gaan skoffel, en dis balke toe, jou boeremusiek treffer, meel gooi, seizoen 4, episode 58, laat waai manne.
2: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: En daar het julle lekker, lekker muziek daar gehad. En ja, baie dankie vir allemaal wat ook saam kuier. Kom ons, we gaan nog so een stukje muziek voor ons gaan kyk daar na ons verkeer. En dis Proclaimers, I'm gonna be 500 miles.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

Noel, goeiemôre, môre môre. Lekker jy ook saam met ons kom kuier. Kom ons gaan aan met 'n stukkie musiek. Gelo me met Don't Rock the Jukebox. Don't rock.

Dat is natuurlijk Chris, Chris Chameleon, daar met Soen, ja. Wonderlijke kunstenaar. Onze mensen, mannen en vrouwen, hallo Pieter, te staan voor je nog iemand niet. Tom Grayman met Little Bit of Love.

0: And that, of course, Tom Grennan met A Little Bit of Love. En die tijd is 6:59 en 30 secondes. En ons gaan nou kijken, nog zo'n paar secondes. Dan gaan we eens kijken wat aangaan in onze nieuwszaken. Ja, zoals je jullie kan denken, redelijke klomp nieuws wat daar gebeurd het ook. En ja, CBS, dan kijken we naar nieuws. En dan kijken we ons naar wereld, internationale nieuws wat door de wereld gebeurt. Net zo'n opsomming daarvan. En net naar die nieuws, dan kijken we ons ook naar die weer en weer verkeer. En weer en weer en weer.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: En in jou hoofnuus hierdie uur, die polisie sê daar is beslag gelê op een AK-47 aanvalsgeweer en een 9mm pistool na een skietgeveg met de transitorowers. Die Weskaapse polisiekommissaris sê niemand is nog in hegtenis geneem in verband met die 3 massaskietvoorvalle in Kaapstad nie. En die president van die Reservebank sê Afrika-lande moet dringend kragtige maatreëls instel teen kuberaanvalle. Goeiemôre, dis Dinsdag die 29ste September en ek is Ian Miller met die CW Nuus. Die polisie sê daar is beslag gelê op een AK-47 aanvalsgeweer en een 9mm pistool na een skietgeveg met vermeende transitorowers op die R80 snelweg in Pretoria. 3 beweerde transitorowers is ook doodgeskiet en een 4de is gewond in die voorval. Die polisie sê daar is een wenk ontvang waar volgens polisielede een wit Hyundai motor probeer voorkeer het. Volgens die polisielede het die insittendes van die motor op hulle losgebrand en een skietgeveg het gevolg. Die verdagtes is tweede voertuig is in hegtenis geneem en die pistool is ook in sy besit gevind. Die polisie sê die vuurwapens gaan ballistiese toets getoets word om te sien of hulle verbind kan word met nog misdade. Die Weskaapse polisiekommissaris Sizakele Diante sê dat niemand nog in hegtenis geneem is in verband met 3 massaskietvoorvalle in Kaapstad die afgelope naweek nie. 10 mense is sondagoggend doodgeskiet en 11 gewond by hun Shizanema eetplek daar in Luandle naby die strand. In Site C in Kayalicha is 4 mense ook doodgeskiet en in die Joe Slovo informele nederzetting het nog 2 mense aan skietwonde gesterf. Dayanti sê benevens leidrade ondersoek die polisie en ander wetstoepassers ook aan leidende faktore soos alcoholgebruik. Die president van die Reservebank, Lesenya Kayahu, sê Afrika-lande moet dringend kragtige maatreëls instel om hul ekonomie teen kuberaanvalle te beskerm. Daar is toenemend kommer dat kunstmatige intelligentie gebruik word of kan word in kuberaanvalle wat die gevolge of die volgende globale finansiële ineenstorting kan veroorsaak. Gaan Yahoo was die hoofspreker van die 3de forum van die Mapungubwe Instituut vir strategiese oorweging van Afrika en geopolitiek in Johannesburg. Hy sê indien die gevaar nie behoorlik bestuur word nie, kan dit lei na ongeoorloofde ekonomiese ontwrigting en voorraadskokke. Die polisie en nooddienste in Oudtshoorn daar in die Klein Karoo soek steeds na man wat gister of eergister in sy voertuig deur vloedwater in die Olifant rivier meegeslee is. Die polisiewoordvoerder Chris Spies sê polisieduikers is ontplooi en fynkamp die rivier nadat swaar reën oorstromings veroorsaak het. Die man het glo probeer om hun laagwaterbrug oor te streek. En ek het wel berigie gesien dat hulle nog nie sy liggaam gekry het nie. Die private ruimtemaatskappy SpaceX se toets van sy kragtigste vuurpyl is kortgeknip en het met 'n beheerde ontploffing in die stille oseaan geëindig. SpaceX, reuse Starship vuurpijl, is in Texas gelanceer en in een bestendige wentelbaan om die aarde geplaas. Die vuurpijl zou 6 keer om die aarde wentel binnen een 10 uur lang sending. Nou, die tijdsduur is echter verkort na 3 uur nadat een onverwachte engine probleem opgeduig het. Die eerste groep van die beplande 26 nieuwe generatie Starlink internet satellieten is wel gelanceerd. SpaceX bestempelt die Starship als die machtigste vuurpijl ter wereld. Die maatschappij wil die vuurpijl later van jaar in gereelde gebruik nemen. Iran heeft enige betrokkenheid bij die gefnuikte bomaanval in die zuiden van Engeland ontken. 5 mans is zondagochtend in hechtenis geneem buiten hun basis wat gebruikt wordt door die Amerikaanse luchtmacht. Een boer heeft dit bij Britse wetstoepassers aangemeld toen zijn mensen in 3 paneelwaans nabij die basis opgemerkt het. Die politie sê die voertuig wordt steeds deursoek. Leidensberichte is bomontruimingseenhede sedertdien op die toneel gewaar. Al 5 verdachtes is wel Britse burgers. Die ACDP sê hy is woedend oor die vlaag massaskietvoorvalle in die land. Die partijse leier sê die skietvoorvalle is een bewijs van georganiseerde misdaadnetwerke, se groeiende macht en hulle totale minachting vir menslike levens. 18 mense is die naweek by een taverne nabij Carltonville aan die Gautengse Westrand doodgeskiet en 10 in Luandle in die Weskaap. Verlede naweek is 12 mense by een partijkie in Kwamakutu, suid van Durban, afgemaai. 34 municipaliteite het tot die einde van die maand om aan die nationale tesorie te wys dat hulle die vereistes nagekom het om hulle volle billike aandeel toela te ontvang. Die toelaas is in juli aan 69 municipaliteite landwijd opgeskort weens ongeruimdhede met hulle financiële bestuur. Altesaam 13,5 miljard rand is teruggehou. Die municipaliteite moet teen die keer datum bewys dat hulle gevolgbestuur ingestel het. Hulle moet ook toon dat ongemagtigde, onreelmatige en vruchteloze uitgawes met 1/4 verminder is voordat hulle die volle toelaag kan ontvang. Luidens Israëlse nieuwsberichte het die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu in die geheim gereis na die Verenigde Arabiese Emirate vir vergadering met die president Mohammed bin Zayed. Die bezoek eergister kom te midden van omstredenheid oor een Israëlse verslag wat aanvoer dat die VAE-leier kort voor 7 oktober aanval deur Hamas in Netanyahu daaroor gewaarsku het. Die Israëlse premier ontken die beweging, of die bewering liever. Netanyahu is tans in een moeilike verkiesingsstryd gewikkel waarin sy teenstanders hom beskuldig van ernstige sekuriteitsgebreke voor die 2023 Hamas aanval. Die VAE wou nie kommentaar lewer oor 'n moontlike besoek nie, maar sê dat die twee lande direk kommunikeer sedert diplomatieke verhoudings in 2020 genormaliseer is. Die Medlanka Kommissie het gehoor dat die taxibaas en sakeman Opa Bafana Sindane in besit was van vertroulike polisie-inligting. Dit het ingesluit een interne verslag oor die moord op die polisiebeampte en een brief van die nationale polisiekommissaris Fani Masemola, wat later geskors is. Die getuienis is voorgelê deur die getuienisleier, advokaat Matthew Changalson, Chaskelson, wat die dokument in een rekord ingelees het. Chaskelson, wat sy getuienis in die dag afgesluit het, het sy kommer uitgespreek oor Sindares in besit was van die volledige polisieverslag oor die moord op sergeant Marcus Lakala, wat verlede jaar in Mabopane, noord van Pretoria, doodgeskiet is. En dan is weer ons hoofnuus. Die politie sê daar is beslag gelê op 'n AK-47 aanvalsgeweer en 'n 9mm pistool na 'n skietgeveg met transito-rowers. En die president van die Reservebank sê Afrika-lande moet dringend kragtige maatreëls instel teen kuberaanvalle. En op daardie kubernoot, kom ons gaan kyk wat sê die finansiële indikators. Die rand teenoor die dollar, R16.44, R18.66 teen die euro, R11.53 teen die Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.75. Die yuan, R2.45. En dis natuurlik die Chinese geldeenheid en dan die roebel nog steeds 19 sent vir 1 roebel. Die goudprys staan tans op R4128.27 en dan die Brent ru-olie, hy verhandel so teen $107.19 per vaatjie Brent ru-olie. En dan sien ek ook dat die Bitcoin nog stewige opwaartse neiging het met huidige koers, wisselkoers van $82,025.01. En hy is omtrent die enigste steene wat 'n positiewe opwaartse neiging getoon het. Die ander daarom allemaal weer so 'n bietjie teruggesak. Maar ja, redelike wisselvallige geld eenheid. Nou maar toe, dit is dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
0: 11 minute na 7, kom ons gaan winkels toe.

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

En so kom ons ook aan die einde van nog 'n lekker kuierie saam met my koffie, saam met my Rozon en Veldbrand Radio. Baie dankie vir almal wat dan saam geluister het, saam geraai het en deel was van vandag se musiek. Nou onthou, hou Veldbrand Radio aan die speel en deel dit met iemand wat ook van goeie musiek hou. Nou ek was Rozon, dankie vir julle geselskap, bly veilig en ons kuier sommer volgende keer weer lekker saam. Nou van my kant af, cheers vir julle.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: en Mila kan mekaar nie eers verdra nie.
1: Ek kom reeds achter, daar is iets tussen julle.
2: Hoe weet Tannie?
1: Hoorie, ek dink ons moet het toonklap. Jalulet is onvertraagsam.
2: Jacolet.
1: Jacolien, en die meisie het daar paar bene aan haar. Sy het vinnig vir my gekyk. En sy het vinnig gelyk. En haar boeta is saam met haar op pad. Kom, voor haar nog vonke spat.
3: Die Sonskynpad is een product van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
1: Panica tot Kupenab, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
2: Jouw stasie.

Nee, alleen 10 skippen, 4, 4, 3, 2, 1. Kom, ik zet die toner en je vier. Ik weet wat ik doe, zo kijk en leer. Als je lijkt wat je tussen die lijnen leert, zal jij mij Sandra Punslow, yes!

0: tijd voor je driewielerij op jouw stas.
1: As hy, dit was jou drie boeremuziek treffers vir die dag gewees. Ek hoop jy voel nou so bykie meer lekker, om sê, World Gospel Radio wat sê, uitsa, maar hy tokkel lekker. En dan Johan Bronkels wat hy sê, ja, maar ons vat hom nou weer met die likes. TikTok het hom geblok. Ons staan al op 34,000 likes hierso so. Dit is lekker om saam julle te keier. Ons gaan so bykie vroeger vandag met groet. Ek het een vergadering daar in Weskou, wat ek nie kan mis nie. So, ja. Kom ons kyk gauw vinnig wat gaan aan in die jou stasie dagboek. Ek het vroeger gesê waar ons gaan wees. Maar die 7 November het ons ook een buiteuitsending by die AP Tygerberg Bazaar. Dit word daar by die Alpha Hengelklap in Perro Noord, daar by die rugbyveld. Dit word daar gehou. Daar gaan potjiekos wees, groentevrugte en baie meer stalliekies en potjiekos competitie. Jou stasie gaan sorg vir die muziek en dit gaan alles gebeur van 8 uur af. So kyk uit vir die ene kie, kom haak het draai, kom keier saam met ons en jy gaan verseker dit geniet. Ons doen het al vir 4 jaar saam met hulle en is altyd, altyd lekker. Dan het jy nog kans om by Q4 Garage uit te kom hierdie sondag, volgende woensdag. Gaan die diesel op met R2, dan gaan die prijse weer een bykie hoor gaan, so ek weet nie waar het gaan stop nie en waar het geëindig nie, maar aan die einde van die dag gaan dit een kwestie wees van dat ons maar liefes maar moet loop of ons perrekar aanskaf, maar hierdie sondag, net slechts op sondag, by die Q4 Garage in Labelweg Stikland, kan jy die diesel nog kry vir R30,54, so ek het gister ingegooi en het was R31 hieronder gewees, so kyk uit vir daai eniekie, daar kan jy een bykie bespaar daar. Kom ons betaal die rekeninge net daarna Zondag Kraal met Brandweerwag.
2: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
3: 24/7 music for your soul.
4: Yo, Stassi.
3: Yo, Stassi.

Taylor. En wie zal die liefde er komen redden? Maar leven dan maar zoals je wil, jij zal altijd laatste lachen. Ik hoor sirenes iedere in die nacht. En ik wonder wat het was.

gaan. Zien jou weer. Sê net weer, al die liefde is so getrouw gesweer. Kama, kama.

pak op, zet jouw gooikies op jouw kop. Morgen gaan ons weg, ver van hier ver. Skop, skop, skop, skop, wanneer hou die dinge op? Swaar kruil en het voor, die blauw berge oor. Oeverbergse mens, is ek gebore. Op die plek skop, skop, nes by pa en

0: Arctis FM, Nice.
1: Als hartelijke goedemorgen, Judith van Soepas 4 uur. Er is tijd voor Nice op Arctis FM, jouw statie in Riebeek Vallei Radio. Goedemorgen, maar welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in Nice om 4 vanmiddag.

0: kijk ten slotte in de Nieuws Bulletin naar jouw handelsnieuws en geldzaken. De rand verhandelt in de dollar, R16,42. Die rand se verhandeling in de Britse pond is op R21,73. Die rand staat in de euro op R18,63. De prijs van goud is thans $4,159,32 per fijn ons. En die prijs voor een vat brenderie olie is $102,87 per vat. Die nieuwsbulletin is moeilijk gemaakt door Van Dijk Pharmaceuticals. De volgende volledige nieuwsbulletin op je gunsteling radiostatie is vanmiddag om 5:00.
1: Artis FM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagavond tussen 5 en 6. Met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: een hartelijke goedemorgen aan jou. Bij welkom. Uiteindelijk is ons hier met Huiswaarts Samadijn rechtstreeks op jouw gunsteling radiostatie Harties FM. Waar ons dingen anders doen. Ook zo gewoonlijk en gebruikelijk op die zender van jouw statie. Het uitsaai vanuit Brackenfell in Kaapstad. Welkom aan elke jouw statie luisteraar. Als ook die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Het uitsaai vanuit Riebeek West en die Westkaap. Vanmiddag, wat interessante program, ons normale bijdraas, wat volg, net die naam, maar ons het ook een onderhoud vanmiddag met Jeremy James, waar sy splinte nieuwe enkels net, wat hy het gebring het, so blijger is ingeskakel. Vijf uur die volgende nieuwsbulletin, dan het ons ook verjaardag keerspel vandag, die verjaarsdag van Clive Bruce. Ons gaan bykie kyk na sy lewe en loopbaan om 4:45 se kant. Ek probeer nou dink of sal ons dit later doen. Kom ons doen eers woorddraai teen 4:45. Ons sal bykie later bejaardag keerspel doen so in die omgeving van 5:45 vanaand. Dan kom ons reel dit so. Anders gaan die ouens wat woorddraai doen, my kwalik neem, ons is nie woorddraai speel vandag. En ek wil nie daai moeilikheid hê nie. Jou streeks weer net na die 5 uur nuus, om 5:15 natuurlik nuus fokus 5:30 sport nuus en dan 5:45 verjaardag keerspel. Kom ons kyk wat op die paai aangaan, jou verkeersverslag aan ons gebring, natuurlijk deur iTraffic. Ja, kom ons kyk wat op die paai aangaan in Suid-Afrika. Ons kyk hoofsaaklik na die drie uitsaaistreke, of die drie streke wat by hierdie uitsending betrok is. Weskaap, natuurlijk die KwaZulu-Natal ook hieronder, en dan natuurlijk die Weskaaps KwaZulu-Natal Gauteng, en deel van Noordwest. Kom ons kyk wat op die paai aangaan, is daar ernstige probleme, is waarskynlik jou vinnig, KwaZulu-Natal rapporteer stilstaande voertuig op die N2 Noord, is die afrit vanaf die M7, ry versigtig daar, baie druk verkeer tans op die N3 Noord, die afrit by Stokwil, daar die druk verkeer is net na die afrit by Stokwil, so daar moet jy uiters versigtig wees. Dan kom ons kyk ook vinnig na die ander provinsies waarby hierdie uitsending betrokke is. Gauteng, die N1 Danio Berg snelweg, Suid afrit by Rigel weg. Stilstaande voertuig op die N1 Suid daar by Rigel, ry versigtig daar. Dan die N1 Pretoria Hoofweg, suidelike rigting, afrit vanaf Ellendale. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, net voor die bekloewisselaar. Neem kennis van daar die stilstaande voertuig wat gerapporteer is daar op die N1 Suid, net voor die bekloewisselaar op die N1 Pretoria Hoofweg. Die ons in die Kaap, daar by julle is daar probleem ook, sien ek, dit is daar in Kaapstad op die N2 ingaande, dit is in die westelike richting die afrit vanaf die M3 Noord, daar was een ongeluk daar op die N2 ingaande, by Philip Kogesane weg, die linkerskouwer van die pad wat daar hier gesluit word, en as gevolg daarvan gesluit is, druk verkeer tans op die N1 ingaande, dit is die afrit by die M5 Suid Koeberg Wisselaar, Kaapstad natuurlijk, druk verkeer daar op die N1 ingaande, by daar die afrit, ry versigtig daar, die skouwer van die pad is toe. Sal wat die verkeer aan betref, bykie later sal ons weer inkyk in die verkeerssituasie, ons neem een vinnige handelsbreek, en dan kom ons terug by in die kollig, vanmiddag saam met Jeremy James hier in die Harties FM Atelier.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Met X.
2: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Prachtig in de avond, Jeremy James, tussen hemel en hel. En die man omzelf is in haar lief vandaag. We gaan hem gezels over zijn splinternieuwe enkelsnit, Bosveld Cinderella. Goedemorgen Daniel, Jeremy.
1: Hoe gaat het, Daniel?
0: Nee, goed, daar zei je. Jij is hier bij ons vandaag. Dat is goeie nieuws.
1: Het is altijd een voorrecht om hier te kunnen wezen. En het is altijd lekker om hier te kunnen wezen met jou te gezels.
0: Ja, ons het langklaas gezels. Nee.
1: Ons het langklaas, maar dat is nog meer daaronder met jullie. Zo, ik voel nog alsof ik deel van die furniture is.
0: Correct, je begint al gewoon dragen hoe het hier werkt.
1: Ja, ja.
0: Maar gaat het goed met jou?
1: Het gaat baie, baie goed. Ik kan niet klaar nie. Muziek doen goed. Die leven doen goed. So, ja, ons is geseend en ons is dankbaar.
0: Fantastisch. Nou, voor die luisteraars wat nou vandaag voor de eerste keer ingeskakeld is, Jeremy, je komt van Pretoria af.
1: Ik kom van Pretoria af, maar ik blijf nu al voor de laatste 7 jaar in Harties.
0: Prachtig te laat. Ja. Je blijft zomaar hier in Harties.
1: Ja, ik blijf in Harties, net aan de kant.
0: Dan moet ik er nou gaan. Nee, maar oké. Het is lekker. So, jy is een Harties burger.
1: So sê hulle, ja.
0: Was jy ook daar bij die groot Makiti geweest, weet je wel?
1: Makiti?
0: Die Bosveld, hoe noemen we het? Die Harties Kwela Makiti.
1: Top van die jaar. Misschien volgende jaar.
0: Oké. Okay.
1: Misschien volgende jaar.
0: Oké. Okay. Dat is goed. Ja, maar dat was lekker geleend. Net zo. Tom en die kies. Maar Jeremy, kom ons kijk, begin het gevinnig naar jouw loopbaan. Zoals ik zei, voor die luisteraar wat vandaag voor de eerste keer ingeskakeld is. Jouw loopbaan het baie lang terug begin.
1: Ja, ik was geseend geweest. Ik heb muziek geswat na school. Gitaar geswat. En ik heb voor verschillende Afrikaanse kunstenaars gespeeld. Dit was altijd goed voor mij geweest. Ik kon zo baie van die muziekbedrijf geleerd het in mijn jongere ouderdom.
0: Yeah.
1: En baie goed wat ik nou kan toepassen. Ten opzichte van hoe ik je muziek approach en wat
0: van
1: ik
0: doe. Hoe je benader, ja.
1: Ja.
0: Maar ik meen, jouw muziekloopbaan, dit is waarop je voltijds focus dan?
1: Ik heb nog zo'n beetje van een dayjob, maar ons focus, ons hardste en ons beste moest op je muziek. Want dat is ons passie. So ons probeer dit uitleef zoveel als het ons kan.
0: In totaal heb je 4 liedjes uitgebracht al. Waarvan ons hier zo'n Bosveld Cinderella, als we nou over hem praat. Ons het zo pas die liedje geluisterd tussen die hemel en hel. Nou, jy was wat hem nog niet gehoord het, nie, hulle het hem nou gehoord. Hulle moes hem al van tevore gehoord, ons speel hem baie op die radiostasie. Maar vertel ons net so.

Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Ja, dat is dan die volgende uur van die programma Huiswaarts Amandijn, rechtstreeks op Arktisch FM, jouw statie in Riebeek Vallei Radio. Ons het pas daar geluisterd naar Inekie van Van Halen. En het was Can't Stop Loving You, aangevraagd door die winnaar van vandaag, zijn woorddraai, Johan Smith. Nou, ons is nog amper bij ons volgende handelsbreek, maar ons moet eerst kijken naar die weer vir die streek. Aan ons verskaf die Suid-Afrikaanse weerdienst en dan gaan ons een handelsbreek neem. Net daarna is die tijd vir Nuus Fokus en dan om 5:30 vanavond een brokkie sportnuus. So kom ons kijk wat op die weerfront aangaan vir die streke. Dit is natuurlijk vir Hartlieb Spoort Noordwest en dan kyk ons daar na Brackenfell en na Riebeek West in die Weeskaap vir ons luisteraars daar in die onderskeie gebiede. As ons kyk na Hartbeespoort, nou ja, dis kouterig, ek het nou een baadjie aangetrek, want ek kry koud, man, na al die reen, en dit bly koud, die temperatuur tans 17 maximum, so koude dag vir dag, met reen wat steeds voorspel word vir die rest van die dag, ook reen wat, lyk my, morgen nie vooruitsig is, op die 30ste September, woensdag, 13 minimum, kan jy glo die maximum temperatuur morgen is maar 14, joh, het gaan lyk my weer net so koud wees en nat wees soos vandag. En dan donderdag 11:18, net bewolk, geen reën meer nie. En dan gaan die sonnetjie sy kop uitsteek vrydag, minimum 11, maximum 22. Hier in Hartbeespoort. So maak maar net 'n nota daarvan. Dan vinnig kom ons kyk gou na die situasie in die ander streke. Ons loer gou na vinnig Brackenfell daar in die Weskaap vir die luisteraars van jou stasie. Morgen is het woensdag daar by julle, hoor, dit gaan warm raak daar by die Brackenfellers morgen, minimum 12, maximum 33, daar in Brackenfell, sonnetjie gaan skuin, en dan donderdag gedeeltelik bewolk 13:21, weer koeler teen vrydag, bewolkte dag in Brackenfell, 14, maximum 18. Saterdag 13:21 en sondag warmer 13:27, dan die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, daar in Riebeek West, in die Weeskaap. Kom ons kyk gevinde hoe lekker daar by julle. Morgen ook warm daar in Riebeek West, een maximum van 34, wat verwag word in die vallei. Donderdag 13:24, koeler ja, natuurlijk vrijdag nog koeler. Bewolkte dag 14:20, zaterdag 22 maximum. Sondag warmer met een maximum van 28. Dit is dan jou streeks weer, aan jou gebring dier die Suid-Afrikaanse weerdienst. Kom, ons neem een vinnige handelsbreek en daarna is het tyd vir Nuus Fokus.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
0: Ouers is jou kind uitgenooi om saam met een uitnodigingspan oor see te toer. Aspire Sport Travel maakt dit moontlik, veilig, bekostigbaar en sonder kopseer. Ons reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere. Ons doen verskeie types toere, van akademies, kultuur tot sporttoere. Rugby 15 mans en 7's, hokkie, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog vele meer. Ons ken die pad vir elke sport. Jou kind fokus net op die spel en maak herinneringe. Moet hierdie kans laat voorbij gaan nie. Contact Aspire Sport Travel vandag. Jou kind se eens in 'n leeftyd geleentheid begin hier. Skakel vir Johan Drey Bester op 071-766-7752. Dis Johan Drey Bester op 071-766-7752. Of besoek aspiresporttravel.com en kry ons ook op Facebook.
2: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
3: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

Het blijft Bruce, wie familie is van die Zuid-Afrikaanse zangeres Virginia Lee. Heb je het geweten? Hij was familie van Virginia Lee. Hij was deel van het dansorkest in de 60s. En in die 71 neemt Clive Bruce die kortspeler Sally Sunshine op, wat de top 20 positie bereikt op Springbok Radio. En nummer 1 op de LM Radio Treffersparade. Jo, ik onthoud het baie goed. Hij is bekend voor zijn treffers zoals One Last Kiss, Red Rubber Rosie, Seven Spanish Angels en vele andere country liedjes. Clive Bruce was ook te zien in televisieproducties zoals Sing Country en Rewind. En was een lid van die Hillbillies. Of eigenlijk van die country groep Over the Hillbillies, samen met andere groepnamen dus Billy Forrest en Gene Rockwell. Sy album One Last Kiss verwerf ook in die 90s gouden status en hy ontvang een platinum toekenning in 2002 vir verkopen van sy albums. Beslis een legende. Bye bye geluk, Clive Bruce, met jou 79ste verjaarsdag. Hier is drie van sy liedjies, Drive Safely Darling, From a Jack to a King, and Heartaches by the Number.

was Rod Stewart met Sailing daar hierdie aangevra deur die vanaand gekyk deur die tweede plek deelnemer van vandag se woorddraai Diana Botha Rod Stewart se Sailing. Ons gaan nou kyk na môre se weer net na die handelsbreek om 6:15 speel ons deelnemer nommer 4 se keuse van musiek nou altyd uitgesit vanaand het haar derde plek aan aan dingetjie gegeen, excuse, waar is ek nou, Esther Botha, ja, sy het daar derde plek gegeen, Esther Botha, van Roodepoort, sy hand geer het weg daar vir die vierde plek deelnemer vanavond, uit goeie wilheid. Ta, dankie Alta. Goed, so, en dan Esther Botha wat gevraagd, vir Jonita Du Plessis se Tingeling, het kom net na die handelsbreek, maar nou is dit, en dan kyk dan morgen se weer.

Mooi het lange dag van Wenin Zwart en Gert van Tonner is een nieuwe liedje. Zwartland is september. En net voordat het ons gaat, Jana met Groot Karoose Tier. Ook kraakvars en niet. Ons het vandaag zo een hele paar nieuwe liedjes op ons speellijst geplaatst. Ik wil hulle graag vir jou speel, voor ik vanavond huis toe gaan. So ek het nog so drie vir jou, wat ek vir jou kan speel. Dat is nie vanavond kunstenaar drie spel nie, maar kan ek amper sê een kraakvars keerspel. Kom ons doen met een kraakvars keerspel. Nike met Biki is volgende, dan Lana met Flinterhart, wat so pas vrygestel is, en Neil Depree en JC Krause met Ridders van die Langpad. En daarna is het groetheid. Geniet het.

0: Kaza, dit was lekker kraakvars keerspel. Niets de Afrikaanse muziek aan jou opgedis daar. Ek hoop jy dit geniet. En ja, die tijd het angstap. Groet uit hier op Barties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Nou ja, ek hoop jy het een heerlijke tydjie saam met my gehad. Ons maak morgen weer so. Morgen is het woensdag, klein saterdag. En dan kan jy ons weer saam tussen 4 en 7 op jou gunsteling radio. Vanavond om 7 uur, Dewald Marits met Pad Langs, al die pad uit Pretoria. Hy gaan jou geselskap hou tot 10 uur vanavond. Morgenochtend natuurlijk Wimpie Botha met die Anders Breakfast tussen 6 en 9. Ek hoop jy gaan die aand geniet en geniet maar die kouer weer en die reens wat daarmee saam gaan. Ons het nodig. Ek wens jy een fantastische aand toe en een heerlijke nachtrus. En mag ons mekaar dan morgen weer sien as die vader wil. En ja, sien jy dan morgen middag om 4 uur. Ek ga net na die handelsbreek vir jou uitspeel met jene die 60er jaren soos ouder gewoonte. En ons luister vanavond na Tom Jones. What's New Pussycat. Daarmee groet ek jou tot morgenmiddag om 4 uur van my kant af. Ook aan al die, voor ek vergeet, al die jou stasieluisteraars en Riebeek Vallei Radio luisteraars. Dankie vir die saamkeur. Heerlijke aand. Van my kant af tot morgen. Mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition, and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy, and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.
3: What's new, pussycat? Whoa!

ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Dis tyd om die volume oop te draai en daai glimlag aan te sit. Hier kom die een en enigste bakgat kuier saam met Koos, waar musiek, lag en lekker gesels hand aan hand loop. Sit terug, ontspan en kuier saam met Koos op jou gunsteling stasie.

There we go, there we go. The end of the line, the travelling Wobbries. Ja nee, ons gaan nie by die einde van die lyn uitkom tot so voor 9 vanaand nie. Ook baie welkom aan al die mense daar van jou stasie daar in die Kaap, Durbanville, wat ook vanaand saam met ons kuier hier op Bak gaan kuier. Trouble on the Horizon, American West.

was hy, daar is hy, Glenys Lyn, 1, 2, 3, daar uit die 70er jare van die album Ramaya. Nou ja, terwijl ons so Ramaya, Whole Again, van Tommy Keaton, en dis speciaal vir Zonica daar van Little Feet.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

0: your driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Nikor Mazda today and book a test drive. Nikor Mazda. The impossible made possible.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holowstraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
2: 24/7 music for your soul.
3: Yo Stassi.
4: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshment will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the end.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Nou, ons toepassing af in Google Play Store en word deel van die Joostasie familie.

Marisol gaan nog gaan. Voor die skare sal ek staan. Met my mic en my gitaar op elke stage in Afrika, want een bijmals een neonbaan.